0: Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een hoedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud. Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkjesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

Hey, ik ben Udo. Ik heb een enorme, maar echt een enorme grote liefde voor Limburg. Voor mij is Limburg thuiskomen. Ik kom heel graag in Limburg. Het grootste deel van mijn familie woont in IJsden-Maasmechelen. En overal waar ik kom, ook in Peer, voel ik mij thuis. Ik heb ook al zoveel opgetreden in Limburg dat als ik hier bijvoorbeeld in Peer kom, dat ik meteen weer flashbacks heb naar de optredens hier op de Rotonde. Dus Limburg is top. Ik hou enorm van Limburg.

Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen.

0: zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter. Betrouwbaar.
1: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
2: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
3: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud. Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
1: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Björn Verhoeven. Overal waar ik ga zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
7: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
9: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
10: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: Liefde voor Limburg.
13: Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.
12: Lekker

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen, heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven, heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen schouders ergens onder zetten en zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Festivai is de plek waar muziek en beleving samenkomen met grote namen uit binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivai, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivai.be.
2: Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
3: Ik wil naar de kermis.
4: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
5: En wat dacht je van een avondmarkt?
2: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
6: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
7: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
8: Ik wandel elektrisch, Mark.
7: Hoezo?
8: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
7: Gij zijn rapper dan de wielertoeristen.
8: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
9: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Bijaard.
10: Hallo, ik ben Wim, Bijaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar bijaardpeer.be.
11: Bijaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
12: Familie op bezoek, vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervleesal Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50, inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
13: RMR Project.
14: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
13: RMR Projects.
14: Maakt van ieder project een erezaak.
1: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 2:30 tot 5:00.
15: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Templou in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Templou behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Thuisverpleging Norsa Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistro.papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
6: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
7: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
8: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem

0: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
1: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
0: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: je je soms alleen, ook al heb je overdag veel mensen om je heen? Dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
1: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemateliers maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemateliers.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemateliers.com.
2: Het Bloemateliers van Kempelgreep, waar passie bloeit.
3: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
4: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
5: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
6: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een onderneming zich stelt.
7: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: Een pensioenfeest in Genk krijgt volgende week een heel emotionele lading. Brandweerwacht overste Patje Baart neemt na bijna 40 jaar afscheid van het korps. Maar enkele weken geleden kreeg hij ook het nieuws dat hij terminaal ziek is. De oorzaak, asbest die hij tijdens zijn carrière inademde. Zijn ziekte is erkend als beroepsziekte. Donderdag ging hij nog één keer naar de kazerne om herinneringen op te halen met zijn collega's. Volgende week wordt het geen gewoon pensioenfeest, maar een warm, dankbaar afscheid. Op de verbindingsweg tussen Borgloon en Kortesem is donderdagavond een 62-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn motor. Hij belandde tegen een boom en overleed ter plaatse. Het drama gebeurde voor de ogen van zijn zoon. Die reed met de wagen enkele honderden meters achter zijn vader. Samen waren ze onderweg om een ijs te gaan eten. Het parket onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Meer dan de helft van de Belgen die vorig jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, klopt nu aan bij het OCMW voor een leefloon. In Limburg liggen die cijfers opvallend lager. En net dat baart de gemeenten zorgen. Ze vrezen dat heel wat mensen geen hulp vragen en onder de radar verdwijnen. Tegelijk stijgt de werkdruk voor maatschappelijke werkers. Verschillende OCMW's verwachten dat de toestroom de komende maanden nog verder zal toenemen.
4: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
5: Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.

0: elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met de markt is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
3: Bij Delizio verzorgen ze ook jouw feesten, parties, bedrijfsfeesten, communiefeesten, trouwfeesten enzovoorts.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
3: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
12: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
13: Iets te melden. Reageer, app ons. 0496 87 2383. We zijn er voor jou. Jij.

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo,

0: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, te Opitter.
1: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag, van 2:30 tot 5:00.
2: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
3: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
4: Liefde voor Limburg.
5: Liefde voor Limburg. Trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
5: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
4: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Hoor je dit weekend luide knallen in de buurt van Herkenrode of Kermpt? Wel, dan hoef je niet te schrikken. Daar wordt de historische slag bij Kermpt uit 1831 nagespeeld. 80 reenactors uit binnen- en buitenland doen mee aan het spektakel. Tijdens de voorstelling worden honderden saluutschoten gelost met zwart kruid. Dat zorgt voor veel rook en flink wat lawaai. De organisatie heeft de buurt daarom op voorhand gewaarschuwd. Hasselt start met een nieuw systeem van budgethuren. Dat is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook de gewone huurprijzen moeilijk kunnen betalen. In Keuringen komen 7 appartementen beschikbaar en de huurprijs ligt 15% onder de marktprijs. De stad wil zo meer mensen aan een betaalbare woning helpen. Later volgen ook nieuwe budgetwoningen in de Parkwijk. Lokale politiezones mogen voortaan ook actief zijn op TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quetin beslist. Weliswaar onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Zo moet de app gebruikt worden op een apart toestel dat geen verbinding heeft met het politienetwerk. Via TikTok wil de politie jongeren beter bereiken met preventietips over verkeer, drugs en cybercriminaliteit. De politiezone Lanaken Maasmechelen gebruikt het platform nu al met succes.
3: De Regio Radio weer update. Van Ruben Wijtjes.
4: Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.
2: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburgs beste keuze.

Na enkele koelere dagen, zeg maar minder warme dagen, wordt het opnieuw een tropisch weekend in Limburg. Je luistert naar FM Goud, de digitale radio van Limburg, op zaterdag 8 augustus. Een hele goede morgen. Tot 10 uur een nieuwe Rob in het weekend. Van harte welkom. Rob van

met Everybody's Changing. Het weekend van de 80s en de 90s. We beginnen er weer aan hier bij FM Goud Limburg. Met zo dadelijk uit de jaren 80 de Blue Monkeys. En begin jaren 90 kwam dit uit de soundtrack van de film Three Musketeers, All for Love. En deze heren noemden ze dan ook de drie musketeers van de popmuziek. Bryan Adams, Rod Stewart en Sting.

0: speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenig op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
8: Are you ready?
9: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
10: Attention!
11: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
12: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.

0: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
1: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
2: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Compound liefde voor Limburg. Een hele goede morgen. Ook in de 90s scoorde Duran Duran nog onder meer met deze Ordinary World. En dan gaan we naar Nederland met VOF de Kunst. Vennootschap onder firma betekent dat. En we kennen de heren onder andere van Eén Kopje Koffie en Oude Liefde Roest Niet. Een grootste hit, Suzanne, die bracht dus ook in het Engels uit, Susanna. En dan noemde de groep zich The Art Company. Wij luisteren nog eens naar de originele Nederlandstalige versie van Suzanne.
1: We zitten

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
4: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 4, 5, 3.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: Zeker in verzekeringen, Certas.
7: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
6: certas.be.
7: Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
8: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
9: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
10: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027...

voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

If it's good enough for you, it's good enough for me, Dodgy. We gaan nog eens terug naar het begin van de jaren 80. Toen woonde zanger Marvin Gaye in een huurappartement in Oostende op de Oostendse dijk. En daar schreef hij het nummer Sexual Healing. De clip voor het nummer werd opgenomen in het Casino Cursaal in Oostende. We gaan nog eens terug naar 1982. Toen stond dit nummer in de hitparade.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Weerplaza.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op de snelrijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Een pensioenfeest in Genk krijgt volgende week een heel emotionele lading. Brandweerwacht overste Patje Baart neemt na bijna 40 jaar afscheid van het korps. Maar enkele weken geleden kreeg hij ook het nieuws dat hij terminaal ziek is. De oorzaak, asbest die hij tijdens zijn carrière inademde. Zijn ziekte is erkend als beroepsziekte. Donderdag ging hij nog één keer naar de kazerne om herinneringen op te halen met zijn collega's. Volgende week wordt het geen gewoon pensioenfeest, maar een warm, dankbaar afscheid. Op de verbindingsweg tussen Borgloon en Kortesem is donderdagavond een 62-jarige motorrijder om het leven gekomen. De man verloor om een nog onbekende reden de controle over zijn motor. Hij belandde tegen een boom en overleed ter plaatse. Het drama gebeurde voor de ogen van zijn zoon, die reed met de wagen enkele honderden meters achter zijn vader. Samen waren ze onderweg om een ijsje te gaan eten. Het parket onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Meer dan de helft van de Belgen die vorig jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, klopt nu aan bij het OCMW voor een leefloon. In Limburg liggen die cijfers opvallend lager. En net dat baart de gemeenten zorgen. Ze vrezen dat heel wat mensen geen hulp vragen en onder de radar verdwijnen. Tegelijk stijgt de werkdruk voor maatschappelijke werkers. Verschillende OCMW's verwachten dat de toestroom de komende maanden nog verder zal toenemen.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.
5: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM Goud. Check snel dinoradio.be.

My Hometown van Bruce Springsteen. Een goede zaterdagmorgen, welkom terug bij Rob in het weekend. Na zijn deelname aan Steracteur Sterartiest was dit de eerste single die hij uitbracht. En het was meteen een schot in de roos. Scars, hier is Stan van Samang.

Goedemorgen, welkom bij FM Goud Limburg in het weekend. Bij ons zit je zo dadelijk goed voor de Pet Shop Boys en ook Tom Jones. Ik heb een paar weerspreuken over augustus meegebracht. Ze komen eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde neer, maar dan anders verwoord. Geeft augustus begin veel zonneschijn, dan zal het een strenge winter zijn. En zo de eerste week van de oogst is heet, dan staat de lange winter gereed. En ook augustus eerste week hel en laf, veel winterse sneeuw. Wacht maar af. En tegen de tijd dat het winter is, zijn we die spreuken natuurlijk al lang weer vergeten.

0: spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Mechelen.

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
3: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
4: 13 augustus, een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek.
5: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3 in Pelt.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Liquido met Narcotic. Zo dadelijk terug naar de muziek in Rob in het weekend. Eerst onze weekendagenda. Er valt weer heel wat te beleven dit weekend in Limburg. Wij hebben daar enkele dingetjes uitgehaald voor jou. Tot en met morgen is Hasselt opnieuw het kloppend hart van Theater op de Markt. Circus, openluchttheater, installaties en performances nemen de stad over. Straten, pleinen en onverwachte plekken vormen decor voor sterke artistieke voorstellingen. Het publiek kijkt niet alleen toe, maar wordt op verschillende momenten ook mee onderdeel van de beleving. Het volledige programma vind je op theateropdemarkt.be. Morgen zondag is er een grote rommel- en hobbymarkt aan het Kerkplein en omliggende straten van Alken ter Koest. Met zo'n 180 standjes, ook de nodige eet- en drankstanden. Je kan er terecht van 9 tot 4. Voor meer info, mail naar rommelmarktterkoest@gmail.com. En Pinopop is een gezellig tweedaags festival met tributes van onder andere Black Sabbath, Volbeat, Tina Turner, In Excess en The Doors performed by Alex Agnew. Vandaag en morgen telkens vanaf 1 uur op de festivalweide Kristalpark aan de Balendijk in Lommel. Check pinopop.be voor meer info.

0: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be. Draak Vintage gaat op schattenjacht en jullie kunnen mee in Hattem, Nederland. Zaterdag 15 augustus ontdek de gezelligste Hanze Rommelmarkt in het historische centrum van Hattem, Temploe in België. Zaterdag 22 augustus. De legendarische brokante van Temploe behoeft nauwelijks nog een introductie. Met kilometers aan brokante en duizenden schatten is dit een van de grootste en bekendste rommelmarkten van Europa. Beide reizen zijn inclusief. Luxe busreis, ontbijt op de bus, vrije tijd op de markt, gezellige sfeer met gelijkgestemde schattenjagers. Slechts €49 per persoon per dagreis. Reserveren kan via 0496 535 453 of je komt naar Draak Vintage, Heide 87A 3920 in Lommel. De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan via de website www.draakvintage.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Deco, deco. Ramen en deuren en poorten.
3: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
4: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
5: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
0: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
5: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbre.be en volg ons op Facebook.
7: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
9: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gilkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogilkens.be.
10: Liefde voor Limburg.
11: Ik ben Rudy Franks en Liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel, heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

80s en de 90s. We ronden deze Rob in het weekend af met een plaat van U2 en een quote van U2-zanger Bono. En hij zei: "A great song can make you laugh, cry or dance, preferably all three." En jij mag zelf bepalen of dit een great song is, Desire. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Wat ons betreft graag tot de volgende Rob in het weekend. Tot volgende zaterdag. Love.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: hybridboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: Hoor je dit weekend luide knallen in de buurt van Herkenrode of Kermpt? Wel, dan hoef je niet te schrikken. Daar wordt de historische slag bij Kermpt uit 1831 nagespeeld. 80 reenactors uit binnen- en buitenland doen mee aan het spektakel. Tijdens de voorstelling worden honderden saluutschoten gelost met zwart kruid. Dat zorgt voor veel rook en flink wat lawaai. De organisatie heeft de buurt daarom op voorhand gewaarschuwd. Hasselt start met een nieuw systeem van budgethuren. Dat is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, maar ook de gewone huurprijzen moeilijk kunnen betalen. In Keuringen komen 7 appartementen beschikbaar en de huurprijs ligt 15% onder de marktprijs. De stad wil zo meer mensen aan een betaalbare woning helpen. Later volgen ook nieuwe budgetwoningen in de Parkwijk. Lokale politiezones mogen voortaan ook actief zijn op TikTok. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quetin beslist. Weliswaar onder strikte veiligheidsvoorwaarden. Zo moet de app gebruikt worden op een apart toestel dat geen verbinding heeft met het politienetwerk. Via TikTok wil de politie jongeren beter bereiken met preventietips over verkeer, drugs en cybercriminaliteit. De politiezone Lanaken Maasmechelen gebruikt het platform nu al met succes.
4: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
5: Vandaag wordt het alweer gevoelig warmer. We kunnen in Limburg maxima tussen 28 en 30 graden Celsius verwachten. Er staat amper een zuchtje wind, waardoor de warmte goed voelbaar zal zijn. Buien, wel, die blijven ver uit de buurt.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
2: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
4: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Familie op bezoek? Vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervleesal Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50, inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
7: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
10: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.
11: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

0: ZFM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
2: Oh schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
4: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
0: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
5: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
6: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
7: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat volgt je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
5: In Bree krijgt voortaan elk kindje dat geboren wordt een gratis fruitboom of fruitstruik. Ouders kunnen die thuis planten of hun kind symbolisch verbinden aan een boom op openbaar domein. De eerste boom werd toegewezen aan Isolde, geboren in 2025, in het nieuwe buurtpark aan het Ouwelke in Gerdingen. Met dit initiatief wil de stad gezinnen en meer groen laten groeien. De leiding van de KSA van Lutlommel heeft tijdens het zomerkamp in Hamond-Achel een indrukwekkend houten kerkje gebouwd als centrale vlaggenmast. De constructie sloot aan bij het kampthema Monniken en Bokkenrijders en vergde 3 dagen van werk. Met behulp van een katrollensysteem werden de sjorbalken op hun plaats gehezen. Meer dan 60 jongeren beleefden er een kamp om nooit te vergeten. In Leopoldsburg volgen deze zomervakantie zo'n 60 kleuters en lagere schoolkinderen opnieuw de zomerschool. Het initiatief wil kinderen die extra ondersteuning nodig hebben meer onderwijskansen bieden en sociale ongelijkheid helpen verkleinen. Leren wordt afgewisseld met leuke vrije tijdsactiviteiten. Na 10 lesdagen ontvangen de kinderen een diploma en brengen ze een zomerlied tijdens een afrondend toonmoment.
3: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Anita Baker en Sweet Love. Daar mocht ik deze weekend Bart mee openen op deze zaterdagmorgen. Bijzonder goedemorgen en hartelijk welkom hier bij FM Goud. We hebben straks weer onze mashup, de laatste voor deze zomer. Want vanaf volgende week pakken wij de draad van Spiekplaatje weer op. En Christophe Van Dam komt iets voor 13 uur ook weer langs. Maar dat is voor straks. Nu eerst Alphaville, Forever Young. Let's dance.

Mochten ze daar een pilletje voor uitvinden, dat zou ook best goed verkoopbaar zijn. Forever Young was dat van Alphaville. We blijven rustig verder doen op deze zaterdagochtend hier bij Goud met Eros Ramazzotti, Sebastas una canzone.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Bij Delizio verzorgen ze ook jouw feesten, parties, bedrijfsfeesten, communiefeesten, trouwfeesten enzovoorts.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, zal. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
5: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walsgaards langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
8: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Simply Red and Something Got Me Started. Als je nog kunt genieten van een welverdiende vakantie, wel laat het je goed gevallen, want vanaf maandag zijn er weer een heleboel die de draad weer moeten oppikken. En dat zal misschien wel met pijn in het hart zijn om te moeten afscheid nemen van de vakantie. Nog even genieten vandaag en morgen met de muziek van Kenny Loggins, Playing with the Boys.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
0: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
7: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
9: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
10: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
0: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
11: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
11: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
0: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
12: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
13: Boelehoef 3, een pelt.
14: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
15: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
16: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

and Heaven for Everyone. We zijn toe aan onze laatste mashup voor deze zomer. En we hebben voor die laatste oud en nieuw samengebracht. ABBA versus Taylor Swift. Dat heeft Mamma Mia's Love Story.

0: Dat platen met 50 jaar verschil toch zo mooi kunnen mashen, dat betekent dat ze allebei een beetje tijdlos zijn. Hè? Je hoorde ABBA met Mamma Mia en Taylor Swift met Love Story. ABBA's Love Story, Mamma Mia's Love Story. Zo moet ik het zeggen, dat was onze laatste mashup voor deze zomer.
1: Welkom bij FM Goud. De warmste

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorkritiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Giro Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis. Dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. En Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Doreen Eerdekens, cultuurfunctionaris. Liefde voor Limburg betekent voor mij een gezellige avond beleven in de Zeepziederij.

Gloria Estefan zonder de Sound Machine in deze Don't Wanna Lose You uit 1989. Goedemiddag en hartelijk welkom in het tweede uur weekendbart hier bij FM Goud. Mocht je aan tafel zitten, smakelijk eten allemaal. We hebben nog heel wat voor u in petto. Third World komt eraan met Try Your Love. Heerlijke reggae uit 1982. We hebben ook nog Christophe Van Dam, die alles weet over heel wat platen. Hij komt u meer vertellen over een bepaalde plaat. Iets voor 13 uur. Maar eerst de Romantics met een heel gevaarlijk iets. Talking in your sleep.

Het is altijd gevaarlijk om al je geheimen prijs te geven. Talking in your sleep, dat waren de Romantics uit 84. En dit komt uit 96. Source featuring Candy Staten en You Got the Love.

0: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
1: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
0: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
1: Wacht, echt?
0: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
2: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Bij Delizio verzorgen ze ook jouw feesten, parties, bedrijfsfeesten, communiefeesten, trouwfeesten enzovoorts.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
0: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
10: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
9: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
11: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
12: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

Tina Turner en I Don't Wanna Lose You. En nu trekken we naar Jamaica, naar Kingston, voor heerlijke reggae van Third World. Een groep die gevormd werd in 1970 door Michael Cooper, een man die later ook nog meespeelde bij Inner Circle. Maar in de jaren 70 dus bij Third World. Al scoorden ze hun grootste hit in 1982 met deze hier heerlijke plaat, Try Your Love.

0: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
1: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
7: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
9: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
8: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
12: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
13: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een onderneming zich stelt.
14: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

0: Alanis Morissette en Hand in My Pocket. De man die wekelijks Weekend Bart mag afsluiten, is er ook weer komen bijzitten. Hier is Christophe van Dam.
1: De Duitse zanger Wolfgang Heichel maakte jarenlang deel uit van de groep Genghis Khan, die in 1979 bekend werd met het nummer Genghis Khan. Daarmee eindigden ze trouwens als vierde op het Eurovisie Songfestival. Daarna scoorde de groep een hele reeks hits in Duitsland, waaronder Moskou, dat ook een hitje werd in Nederland. Maar in de zomer van 1982 had de groep zijn grootste hit te pakken in Nederland, met de Nederlandstalige single Kaboutertjes. Wolfgang overleed op 20 januari 2026. De man had al langer last van gezondheidsproblemen, maar volgens de familie kwam zijn overlijden echter onverwacht. Hij werd 75.

0: Dat was al lang geleden. De kaboutertjes van Genghis Khan. Nog even van onder het stof gehaald door collega Christophe van Dam. Straks nemen de kaboutertjes het hier van mij over bij FM Goud. Maar allemaal met liefde voor Limburg. Geniet nog van het weekend. Tot volgende week.
1: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch. In de studio's van FM Goud Limburg.

Jaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Jaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Jaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyjaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Jaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sébastien in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Procollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
2: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc, Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
6: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
7: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom! Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
8: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 11:30.

0: al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 13 augustus, een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek.
3: Are you ready?
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Zuster de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
5: Attention!
2: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan Frituur van Zuster de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: Bloemen van het Bloemenatelier. Het Bloemenatelier.com.
1: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloemenatelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloemenatelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloemenatelier.com.
6: Het Bloemenatelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
1: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
2: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
7: Nieuw in Hechtel Exel, hondenosteopaat voor alle honden. www.hondenosteopaat-chimara.de. Dat is Q-I-M-A-R-A.
8: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Giro Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: 25 jaar Vostersfeesten in Bree. Op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama Sjasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest. Met die Batse kratsers, dorpsvrienden, Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggenband, Bernd, Erwin van het Merkuur, Nipo, Frans Teunus, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus Glam Rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets, vostertfeesten.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tik

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
2: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
5: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spijrips. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem. Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijgmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
9: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
10: Elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
11: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

Mijn naam is Dennis Fransen, ik ben burgemeester van Pelt. En liefde voor Limburg, dat is voor mij uw deur uitkomen 's morgens en elkaar op straat een vriendelijke, maar oprechte goeiedag zeggen.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in...

Pointé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwerelden.be. Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
7: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
6: Een festival, concert of event? Laat de stress van rijden en parkeren achter je. Met Laoui 26 Bus Events reis je comfortabel met de bus naar jouw favoriete event en weer veilig naar huis. Samen met vrienden, zonder zorgen. Zelf een autocar inhuren voor jouw groep, ook dat kan perfect. Info op taxi-laoui26.be en volg onze pagina's op Facebook.
8: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
9: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden raad.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
5: In Bree krijgt voortaan elk kindje dat geboren wordt een gratis fruitboom of fruitstruik. Ouders kunnen die thuis planten of hun kind symbolisch verbinden aan een boom op openbaar domein. De eerste boom werd toegewezen aan Isolde, geboren in 2025, in het nieuwe buurtpark aan het Ouwelke in Gerdingen. Met dit initiatief wil de stad gezinnen en meer groen laten groeien. De leiding van de KSA van Ludlommel heeft tijdens het zomerkamp in Hamond-Achel een indrukwekkend houten kerkje gebouwd als centrale vlaggenmast. De constructie sloot aan bij het kampthema Monniken en Bokkenrijders en vergde 3 dagen van werk. Met behulp van een katrollensysteem werden de sjorbalken op hun plaats gehezen. Meer dan 60 jongeren beleefden er een kamp om nooit te vergeten. In Leopoldsburg volgen deze zomervakantie zo'n 60 kleuters en lagere schoolkinderen opnieuw de zomerschool. Het initiatief wil kinderen die extra ondersteuning nodig hebben meer onderwijskansen bieden en sociale ongelijkheid helpen verkleinen. Leren wordt afgewisseld met leuke vrije tijdsactiviteiten. Na 10 lesdagen ontvangen de kinderen een diploma en brengen ze een zomerlied tijdens een afrondend toonmoment.
4: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: Als je zijn nummer vergeten bent of verloren bent, ja, dan heb je wel een probleem, want dan kan je hem niet meer bereiken. Phil Collins en Don't Lose My Number.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: De gevoelige noot van Robbie Williams, die komt eraan.

Altijd leuk als je met twee hits op hetzelfde moment gewoon in de hitlijst staat. Shakira, die doet dat wel. Hier is ze straks met Zoo. Pino D'Angelo en de zomerhit van 1981. Maquelidea. En Bump the Bass, Winter in July.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
6: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
8: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
9: Bruisendlommel.be.
10: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be.
11: Like us on Facebook.
12: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.
13: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

Ze brengen altijd de leuke noten in de huiskamer. UB40 en Kingston Town. Share and believe. We blijven geloven, zelfs in Joe Jackson. Be my number two.

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Cor Haan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op corhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
5: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
6: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
7: FM Goud, liefde voor Limburg.

Zaterdagmiddag tijdens de weekendprogrammatie van Zomer Radio FM Goud. Het weekend van de 80s en de 90s. En we zijn fier dat deze Limburgse dame ook daar deel van mag uitmaken. Jolemer en Floes. En je suis venu te dire que je m'en vais. Tot zo.

Graanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Liefde voor Limburg.
5: Ik ben Rick Bosmans, stand-up comedian. En mijn liefde voor Limburg bestaat er eigenlijk uit dat iedereen gewoon doet.

0: al springend in het weekend op zaterdagmiddag samen met Van Halen en Jump.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
0: We houden niet van zo'n afstand, maar Vanessa Carlton die zingt er wel over. 1000 miles.

Hoe goed kun je zijn en hoe goed kun je er zelf over bepalen of dat in de hitlijst komt? Jelly Roll en I'm Good. Matchbox en Midnight Dynamos uit 1980. En Bon Jovi, oké, goed, we gaan er niet meer kort.

Hoe goed kun je zijn en hoe goed kun je dat zelf over bepalen of dat in de hitlijst komt? Jelly Roll en I'm Good. Matchbox en Midnight Dynamos uit 1980. En Bon Jovi, oké, goed, we gaan er niet meer kort, maar toch. Lie to me.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meer.

Pierre-Monté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets zijn in

0: Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: RMR Projects.
6: RMR Projects uit Lommel, verdeler van films, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
5: RMR Projects.
6: Maakt van ieder project een erezaak.
7: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
9: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
10: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
11: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.

Je kan het een beetje vergelijken met Laat de zon in je hart van onze allergrootste Willy Sommers. London Beat, die deed het over 1992 met You Bring on the Sun, letterlijk en figuurlijk. Hanson en Bob en onze Clouseau, alleen met jou.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: FM Goud presenteert het Bastion Festival. Muziek, sfeer en beleving komen weer samen op een unieke locatie. Het Bastion in Kessenich op 8 en 9 augustus. Met dit jaar op het podium onder andere Let's Go, Samson en Marie, Fleming, Meteor, Belle Perez, Milk Inc., Guus Meeuwis en nog vele anderen. Volledige line-up en tickets op bastionfestival.be. Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
5: AANS reclameatelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
7: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
8: Nijverheidsstraat 5, Te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
11: Van Kinrooy tot Kortesum, van Bocholt tot Borgloo. Liefde voor Limburg.

Netjes op een rij, helemaal achter elkaar, gewoon door de huiskamer op. Of misschien wel ergens in een of ander gelukterrasje. Het kan allemaal op de song van The Bangles. And Walk Like an Egyptian. De hits komen eraan, de zomerhits. Ook in het volgende radiouur.

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon-parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle. Vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuyadoma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.
3: Liefde voor Limburg.
4: Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

0: meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meersen.

Purmerend-Monté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
2: AMO Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij ANO zijn.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
5: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
6: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met 1 actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
7: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
8: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en maanwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
5: ANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
6: Belettering.
5: Lichtreclame en zuilen.
6: Frees- en doorsletters.
5: Lasersnijden en graveren.
6: Full color digitale druk.
5: Spandoeken.
6: Vlaggen en banieren.
5: Webdesign.
6: Textielbedrukking.
5: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be. Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
7: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
8: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
9: Heb je onze digitale themakanalen al ontdekt? Bruce met Classic Rock, YOLO met Happy 90s en Dino Radio met de monsterhits uit de 70s en de 80s. Meer info op fmgoud.be.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinelle. Vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuia Doma. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud.

0: Kinopop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Lommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, In Excess, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Lommel.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
1: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 3301 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
4: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
4: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
9: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
10: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
2: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
11: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Extra koel- of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
4: Draak Vintage. De kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 453.
5: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 13 augustus. Een optreden van Los del Sol. Mexicaanse, Caribische, tropische en Zuid-Amerikaanse muziek. Are
7: you ready? Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
5: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Eroeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
9: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Meubelen Geuzens. Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
1: Even minder als de Bloesems, KFC Genk, Osland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat

0: Even eens in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat jij er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

maand bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de herkomst van het toestel. Intussen worden de veiligheidsmaatregelen in de regio aangescherpt. In Europa zijn al meer dan 240 besmettingen met het Westnijlvirus gemeld. De meeste gevallen komen uit Italië en Griekenland. Het virus wordt verspreid door muggen en duikt vooral op tijdens de zomermaanden. Meestal veroorzaakt het geen of slechts milde klachten, maar in uitzonderlijke gevallen kan je er wel ernstig ziek van worden. In de Tour de France Femme heeft Demi Vollering de 8e etappe gewonnen en meteen ook de gele leiderstrui veroverd. De Nederlandse plaatste in de finale een beslissende aanval op de laatste helling richting Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk 5e. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
3: In Bree krijgt voortaan elk kindje dat geboren wordt een gratis fruitboom of fruitstruik. Ouders kunnen die thuis planten of hun kind symbolisch verbinden aan een boom op openbaar domein. De eerste boom werd toegewezen aan Isolde, geboren in 2025, in het nieuwe buurtpark aan het Ouwelke in Gerdingen. Met dit initiatief wil de stad gezinnen en meer groen laten groeien. De leiding van de KSA van Lut Lommel heeft tijdens het zomerkamp in Hamond-Achel een indrukwekkend houten kerkje gebouwd als centrale vlaggenmast. De constructie sloot aan bij het kampthema Monniken en Bokkenrijders en vergde 3 dagen van werk. Met behulp van een katrollensysteem werden de sjorbalken op hun plaats gehezen. Meer dan 60 jongeren beleefden er een kamp om nooit te vergeten. In Leopoldsburg volgen deze zomervakantie zo'n 60 kleuters en lagere schoolkinderen opnieuw de zomerschool. Het initiatief wil kinderen die extra ondersteuning nodig hebben meer onderwijskansen bieden en sociale ongelijkheid helpen verkleinen. Leren wordt afgewisseld met leuke vrije tijdsactiviteiten. Na 10 lesdagen ontvangen de kinderen een diploma en brengen ze een zomerlied tijdens een afrondend toonmoment.
2: Dit was Love Limburg met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Ook gebeurt in de regio. Je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook. Want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

0: spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept, wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival, surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen, aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: RMR Project.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
9: Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife of via de

0: 25 jaar Vostersfeesten in Bree op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama Sjasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest met die Batse klatsers, dorpsvrienden Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggenband, Bernd, Erwin van het Merkuur, Nipo, Frans Teunus, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus Glam Rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets, vostertfeesten.be.
1: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 7:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
2: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info www.

0: Europop 2026. Het Tribute Festival op 8 en 9 augustus. Kristalpark Rommel. Met optredens van Måneskin, The Doors, INXS, Clouseau, Tina Turner, System of a Down, Volbeat, Black Sabbath, Golden Earring, Red Hot Chili Peppers, Judas Priest en CPX. www.pinopop.be. Kristalpark in Rommel.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
0: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
4: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
6: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al

0: belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
1: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
2: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Collect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: Nieuw in Reppel, de Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
1: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
2: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
3: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

0: Elke nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
0: Zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.

0: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
1: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
2: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: Iets na 9 wordt hier bij FM Goud Noord-Limburg met de Rolling Stones en Beast of Burden uit 1989. Uiteraard de digitale radio van Limburg met uiteraard liefde voor Limburg. Goed, en straks hebben we nog veel meer andere goede muziek. En over de Rolling Stones gesproken, naast mij zit er ook eens Peter van Aalst.
1: Rolling Stone. Een goede avond, Flo.
0: Ja, goedenavond, Peter.
1: Zou mij niet als een Rolling Stone direct gaan plaatsen.
0: Was jij meer fan van de Beatles misschien? Nee? Vroeger was het zo de keuze. Dus, Rolling Stones of Beatles? Of wel het
1: ja, maar dat is van voor mijn tijd, hè, man. Bij de andere Joe Cocker en wat was het allemaal. Dus ja. Wij kwamen wel wat later. Hè.
0: Ja, goed. Peter, hoe gaat het met jou?
1: Goed. Ça va. Ja.
0: Ja. Drukke tijden gehad, maar het is weer wat minder nu. Ja.
1: Ja, nog altijd drukke tijden. En als we natuurlijk het rustiger hadden op het werk, dan hebben we het wat drukker gemaakt met AI. Voilà. Hè? Flo weet waarover dat ik spreek als ik zeg dat de CC's mij aan het aankijken zijn.
0: Hè? De CC's, ja. Ja, ja dat CC's van de cilinder en dat bedoelen wij natuurlijk uiteraard van de wagen. En Peter, wat staat er op het programma voor dit weekend?
1: Wel, we hebben werk en dat van What Frost Girl.
0: Maar wacht. Over. Ja? Ik bedoel, bij jou op het weekend.
1: Ah, dat. Ja,
0: straks muziek.
1: Ik ga waarschijnlijk naar een kinderspeeltuin.
0: Ah, en jij gaat springen daar?
1: Nee, dat is niet voor mij om te springen natuurlijk. Dat is voor de kantelen.
0: Nogthans goed voor de gezondheid, hoor.
1: Ja, zeggen ze dat je moet blijven bewegen. Hè.
0: Je moet kind blijven toch van lichaam.
1: Bewegen.
0: Bewegen, zoals Oscar van FC de Kampioen. Ja. Goed, nu is het muziek voor jou, alsjeblieft. Voilà.
1: Goed, we gaan eens even. Vandaag gaan we wat meebrengen. Frans Gall, ook Marlies, Laidback, Imagination. Nikkei van Kali Minogue gaan erbij zijn. Mister, Desiree, Joost, ook nog wat U2. En jij hebt nog iets anders.
0: Ja, wat een prachtige playlist allemaal, hè. Hier naar 2003 zijn met No Doubt en It's My Life. Goeie avond.

0: No Doubt in That met Is My Life uit 2003. Daarvoor de 80s met Rolling Stones en Beast of Burden.
1: Inderdaad, It's My Life van No Doubt. Dat doet mij denken aan iets, Peter, dat nummer.
0: Aha.
1: Het tempo ongeveer en hoe dat het nummer begint, doet mij denken aan een nummer van Michael Jackson. Misschien weet je welk?
0: Nee, zeg maar.
1: Het begint zo, toen, tak, doedoedoen, tak, toen, tak. Als ik zo zeg, toen, tak. Dat is eigenlijk zo, dat lijkt een beetje op het begin van Billie Jean.
0: Ah.
1: Ja, en ja. Het tempo is ook niet zo heel veel verschillend. Dus je kan, ik heb heel veel op feesten, No Doubt, gemixt met Billie Jean. Echt waar, moet je zeker proberen.
0: Dat zouden we eens moeten proberen, ja, inderdaad. Ja,
1: inderdaad. En over die Beast of Burden, het beest, houd dat maar in jou, hè, Peter. Want...
0: Ah, ik dacht dat je over de burden hebt, niet aan de fles komen.
1: ook al.
0: Dat is bourbon, hè. Dat is bourbon.
1: Ja, bourbon. Enfin, we gaan ook straks naar Frankrijk. En dat naar 1987 met France Gall en Ella Ella. Prachtige muziek, hè. En ook naar het nieuw werk van Marlies. En ik zie de zomertiest trouwens, de FM... De goud zomerrit van dit jaar. Ja, toch wel. En nog een verrassingsplaatje komt eraan straks van Laid Back. Maar de 90's moeten hier altijd hoog geprezen worden. Ja.
0: Ja. Ja. We doen in het gouden jaar 92 deze keer. En dat doen we met Wet, Wet, Wet. En Good Night Girl.

Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 120802. Dijg, puur brood en banketgeluk.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
2: Ik wandel elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
2: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
1: Gij zei rapper dan de wielertoeristen.
2: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
3: Thuisverpleging Nursa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
4: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
6: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.

luisteraars van FM Goud. Ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen,

0: Right Back met Baker Man was die verrassingsplaat uit 1990. De volgende krijg je nog Marlies met Ik Zie de Zomer. Onze FM Cloud zomerrit van 2026. En daarvoor nog uit Frankrijk, Frans Gal en Ella Ella. En ook nog die Wet Wet Wet met Good Night Girl. Ja, Wet Wet Wet met hun cc's. Ja, en Peter, Wet Wet Wet, het is weer een boysband, hè. Dat het er vorige keer ook over gaat. Ja. Veel boysbands zijn er ook niet meer. Het is een beetje zoeken. Vroeger was er de meidenband eigenlijk. Mm-hmm. België. En we waren een beetje aan het zoeken naar de naam. En die kunnen we vorige week. En nu weten we de naam Opium.
1: Ja, inderdaad. Opium.
0: Maar Opium bestaat ook niet meer. Nee. En wie heeft er wel in gezeten? En nu niet meer? Hè?
1: Mm-hmm. Isabella bijvoorbeeld.
0: Voilà, ja. Isabella A zat erin, maar die was dan ook nog actief misschien bij een andere girlsband.
1: Later. Als ze met Opium eigenlijk gestopt zijn. Hè. Iets van de meisjes of zoiets. Iets in de meisjesachtig. Maar dat is denk ik ook van de kanten van Gent en zo. Ja. Nu is ze nog altijd actief natuurlijk in zo'n meisjesgroep. Want haar plaats wordt ingenomen door iemand anders.
0: Ja.
1: Maar
0: maar echt veel meidengroepen buiten K3 in België. Er zijn er misschien, maar toch niet dat we echt zoveel
1: hebben. Niet zoveel, niet meer eigenlijk. Hè?
0: Ja, nee. Ja. Missen dat toch een beetje, hè? Buiten boysbands, girlsbands. Zou dat nog werken eigenlijk, zoiets?
1: Ja, misschien dat ik je kan vragen of dat... hoe heet ze daar weer? De Jimmy daar, dat die nog iets opstarten.
0: Jimmy.
1: Ja, van...
0: Ja. Van.
1: Ja, de die. Ja.
0: Ja, de die. Dus. Okay. Ja. We gaan het opzoeken, Peter. Ja, goed.
1: Ja.
0: Mooi. Goed. Goede muziek krijgen we alvast alweer. Straks de 90s in duiken we met Nick Cave en Kylie Minogue. En Where the Wild Roses Grow. Ja, ben jij rozenman?
1: Ja, ik woon in de Rozenlaan.
0: Voilà.
1: Ja, en dus ik heb rozen in mijn voortuin staan. Oh, inderdaad.
0: Kijk eens.
1: Ja. Ik heb er op mijn balkon staan. Ik heb er zelfs van achter in mijn tuin. Allee, ik bedoel, op de tafel ook nog liggen. Ah, maar die op balkon en op de tafel, dat zijn valse. De echte staan echt in de voortuin, ja.
0: Valse, foei.
1: Een beetje aankleden, hè, Flo. Grote probleem is natuurlijk, als dat op je balkon staat, redelijk hoog staat, en dat staat echt in de zon, dan moet je dat veel water geven. En daar geraak je niet altijd aan. Dus ik heb valse gezet. Hè.
0: Onze Peter is zuinig op water ook nog. Okay.
1: Dat is niet zo. Ik ben niet zuinig op water, maar je moet ze wel water geven. En als je het alles vergeet, dan zijn ze kapot. En als ze kapot zijn, dan komen ze niet terug. Hè.
0: Ja. En er staan dan ook deurentjes aan?
1: Zeker. Dat heeft mijn vader zelfs nog gemerkt, want die was komen helpen met de rozen, want het was wel zwaar deze zomer, om te helpen om die in te snijden, want je moet dat speciaal doen. Die heeft er zijn hemd eigenlijk aan gescheurd.
0: Oei, ja, zijn vader heeft zijn hemd gescheurd.
1: Zo erg.
0: Dus eigenlijk, Peter, voor je nieuwjaarsgeschenk voor je vader, of kerstgeschenk bij de kerstboom, en nieuwe hemd voor je vader.
1: Ah ja, is dat wat je bedoelt? Ja, dat zou waarschijnlijk zo zijn. Ik dacht dat je zegt met Valentijn voor je vrouw, wist ik ook wat te geven, maar...
0: ja, dat kan ook. Ja. Goed, alvast en veel plezier met de rozen. Dus iedereen massaal naar Peter van Aalst, iedereen die rozen nodig heeft. Voilà, we delen straks zijn adres mee, geen probleem. Maar eerst nu tijd voor weer goede muziek. Want we gaan straks aan de 90s met inderdaad die Wild Roses Grows. Maar eerst de 80s, Peter.
1: Ja, dat doen we in het jaar 81, deze keer met Imagination en Body Talk. MUZIEK

0: buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow. En een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: Zeker in verzekeringen.
3: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
2: certas.be.
3: Certas, dat is CERTASS.
4: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
7: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Die Kevin en Kylie Minogue met Where the Wild Roses Grow uit 95. De vorige wat Imagination met Body Talk.
1: Inderdaad, Peter. Straks tijd voor de 90s alweer met Desiree en Feel So High. Waarschijnlijk heeft ze een joint gerookt of zoiets. Mm-hmm. Kan altijd. We kan door andere dingen. Hyperventilatie kan ook. Hè? Waarom niet? Ja. Joost komt er ook aan met een plaat van enkele jaren terug. 2024 met Europapa en mm-hmm. ook nog YouTube misschien. Maar alleszins, de 80s blijven hier goed werken met een ja, toch wel iets alternatiever hit, maar van een bekende mannen.
0: Ja, we gaan daarvoor teruggeven naar dat jaar 86. Dat doen we met Mr. Mister en Kyrie.

Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Maanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
2: Liefde voor Limburg.
3: Ik ben Wouter Beke van Leopoldsburg en voor mij is de liefde voor Limburg de liefde voor de Limburgers. Ik denk dat Limburg maar is wat het is door de mensen die hier wonen. En dat betekent dat ze gastvrij zijn, dat ze op zondag Limburgse vlaai eten. Dat ze bescheiden zijn, maar toch goed weten wat ze willen. Dat ze kunnen genieten van al het moois dat Limburgse te bieden heeft. Zijn natuur, zijn pracht, maar vooral zijn mensen. Dus de liefde voor de Limburgers.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

0: iets naar ingeworden hier bij FM Goud Limburg. En dat met de digitale radio van Limburg en met uiteraard liefde voor Limburg. En met de hits van Goud hier met goede muziek Fleetwood Mac en Little Lies uit 1987. En naast mij nog steeds Peter van Aalst, nog niet weggelopen.
1: Hey, ik ben er nog altijd.
0: Ja, ja, gelukkig, gelukkig. Want er staat nog veel werk op het programma, Peter, vandaag. Veel goede muziek, veel dingen. Little Lies, ooit al wat leugentjes verzonnen tegen iemand. Want ja, daar ging het nummer over, hè? Fleetwood Mac met Little Lies.
1: Dus dan eerder voor goodwill, denk ik, zeker?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ben je nu iemand van, met principe van ik lieg nooit?
1: Laten we zeggen, zoveel mogelijk, ja.
0: Ja, zoveel mogelijk wel liegen, of niet?
1: Nee, zoveel mogelijk niet liegen.
0: Ja, ja, ja, dat blijft altijd het gezondste. Hè? Dus,
1: dat blijft het gezondste. Het is al moeilijk om eerlijk te zijn. Dus probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Is dat zo moeilijk?
0: Ja, en soms gewoon is gewoon zwijgen kan ook wonderen doen. Hè?
1: Dat kan zeker wonderen doen, ja.
0: Voilà, liever niks zeggen dan liegen misschien nog wel.
1: Inderdaad.
0: Voilà, voilà. Ja. Enfin. Goed, muziek heb je alweer meegebracht. Vertel eens, wat staat er per programma voor dit uur?
1: Wel, ik heb op het programma staan langs de ene kant Soul Sister Belgisch werk. Dus ik heb nog Sneakers staan. Ook nog Olivia Rodrigo, The Scorpions, Madonna, Lighthouse Family. Duran Duran is erbij, Pet Shop Boys, Coldplay. En ook, maar het zal moeilijk zijn. Dat softcel denk ik niet dat er nog gaat doorkomen.
0: Ja, we zien wel, we zien wel. Alleszins een mooie lijst alvast. We gaan naar de Nillies 2000 exact. Deze Macy Gray en I Try.

0: Plastic Rain met I Try uit 2000. Ervoor nog wat Fleetwood Mac en dat met Little Lies.
1: Ja, de leugentjes. Goed, de 80's komen er ook aan straks met 1981 Sneaker en More Than Just The Two of Us. Maar we zijn eigenlijk maar met twee, Peter. Moeten we misschien iemand een oproep doen dat we iemand bij in de studio vragen? Hè? Wat zou dan niet leuker zijn?
0: Ja, waarom niet?
1: Een vrouw,
0: ja.
1: Een vrouw of ja. Zo. Of, ja, dat mag ook een man zijn.
0: Ja.
1: Heb jij liever vrouw, man, blond, bruin?
0: Ik weet het niet. Ik ben niet zo specifiek. Ik ben niet seksistisch aangelegd enzovoort. Maar misschien een vrouw erbij, waarom niet? Hè? De twee mannenstemmen, vrouwenstem erbij.
1: Ga vast naar onze TikTok-pagina, want daar gaan we een binnenkort misschien wel een oproep doen. Dus volg deze al zeker. Ga even kijken op jouw TikTok, FM Goud. En daar ga je ons zeker vast vinden, moest je ons niet gevonden hebben. En installeer zeker de app ook, voor de mensen die het nog niet gedaan hebben. Goed, maar alleszins dat. We krijgen ook nog nieuw werk, Peter, van die Olivia Rodrigo met Drop Dead. Dat was een duidelijke taal. Ja. En nog een verrassingsplaat van de Scorpions. Het is ook al een tijdje geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben.
0: Ja, dat klopt, inderdaad.
1: Maar Belgisch werk mogen we zeker niet vergeten. Zeker niet uit de 90's.
0: Daarvoor gaan
1: en
0: we
1: ze bestaan nog steeds.
0: Ja, en we gaan naar het van het jaar 91 daarvoor met Soul Sister en Co.

0: binnen- en buitenland. Een spectaculaire en unieke lichtshow en een sfeer die je volledig meesleept. Wordt elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
2: Familie op bezoek? Vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervleesal Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50, inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
3: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
4: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
5: Boelehoef 3 in Pelt.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
7: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Gabby Kolenbunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met Alden Schoonheid in de schaduw van de mijnen. En Alden Schoonheid voor dat er is, maar vooral Limburg samen.

0: Scorpions met Wind of Change, die verrassingsplaat uit 1991. Voor nog nieuw werk van Olivia Rodrigo en Drop Dead. En Sneaker met More Than Just The Two Of Us. En Soul Sister was er ook bij met Company. Ja, en ik was misschien verkeerd, want Soul Sister is misschien niet meer volledig echt actief, maar Paul Michiels wel van Soul Sister. Mm-hmm. Zoals we hem kennen als de pollepap in de volksmond.
1: Inderdaad.
0: Voilà. Goed, 90's hebben we ook nog hier klaarstaan. 1998 straks met Lighthouse Family met High. Doe dat natuurlijk niet. Mensen op verkeerde ideeën brengen, Peter. Want tegenwoordig is toch wel het probleem. Als je bijvoorbeeld gaat kijken, zeg nu maar op TikTok, zie je daar heel veel jeugd vapen. Dan doet het mij zo wat denken van, ja. En ook heel veel jeugd die aan de joints zit. Mm-hmm. Ik weet niet wat jij erover denkt. We moeten daar een beetje mild toe zijn, toch wel. Mm-hmm. Maar zou het wel goed zijn voor de gezondheid?
1: Mm-hmm. Nee, zeker niet. Want ze hebben ook al gezegd, daar zitten eigenlijk chemische stoffen in die uiteindelijk ingeademd worden. Zeer slecht ook voor de longen. Zeker voor de longblaasjes. Ja. Anderzijds, Flo, kan ik ook zeggen dat er het nieuws is gekomen dat de politie vanaf nu op TikTok mag komen. Ja, dat was tot nu toe verboden, omdat ze moeten een speciaal protocol hebben natuurlijk. De minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Luc Rucke, die heeft dat intussen dus in orde gebracht. Dat is aan de politie eigenlijk doorgegeven. Zij mochten wel op TikTok komen voor onderzoeksdaden te stellen, dat wel. Maar vanaf nu mogen zij ook publiceren. Ja, publiceren.
0: Ja, ik heb er al dingen van gezien, vooral in Nederland. Ik zie veel dingen van Nederland.
1: In buitenland mocht het al eerder. Ja. Maar pas op, de richtlijnen zijn heel duidelijk. Ze mogen alleen een pc nemen die daar enkel voor bedoeld is, niet gekoppeld is op het netwerk van de politie enzovoort. Dus daar zijn zeer zware richtlijnen voor.
0: En ook niet met de persoonlijke smartphone waarschijnlijk.
1: Niet onder persoon. Nee, geen persoonlijke smartphone. En ook, het is echt
0: zeer volledig streng.
1: Lijkt mij een beetje
0: toch normaal, want als de politie voluit gaat op TikTok, dan wordt het een beetje grappig, denk ik.
1: Ja, dat laat ik voor jezelf, bro.
0: Ja, goed. Maar wij zijn alleszins pro-politie, dus geen enkel probleem. Ja. Wij zijn met alles in orde. We zijn brave mensen, hè, Peter. Dus.
1: Maar die mensen moeten natuurlijk ook hun... Het is vooral ook dat ze kunnen sensibiliseren, dat ze kunnen zeggen of informatie geven aan de jeugd. De jeugd zit allemaal op TikTok vandaag, dus ze moeten kunnen informatie geven over het alcohol in het verkeer, over nog heel wat andere onderwerpen, hè.
0: Lijkt mij een goed initiatief, hè, omdat veel jeugd op TikTok zit. Vooral, ook al, eigenlijk is het ook al 13, 14, 15-jarigen zitten tegenwoordig ook al op TikTok. Mm. Daar worden die ook al eens mee geïnformeerd. Ja, dat zou wel inderdaad interessant zijn. Ja. Dus. Ja. Goed. Over van TikTok gaan we over naar Amerika. En niet naar China, want TikTok komt uit China. Naar wel Amerika met het vliegtuig naar de gouden jaren 80's, hè, Peter.
1: Ja, inderdaad, we gaan naar het gouden jaar 86. Maar ze heeft een nieuwe plaat uit. Ja, Confessions 2 is uit, dus je kan er rustig al van genieten enzovoort. Is heel goed, zeker ook met de samenwerking met heel wat mensen. Stromae werkt onder andere met haar op de plaat ook samen. Maar we gaan nog eens even terug naar het verleden in 86 met Madonna en dat met True Blue. Hey!

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Ticket

0: reality, speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
1: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.

0: Lighthouse Family en dat met High uit 98. Daarvoor nog Madonna met True Blue uit 86.
1: Inderdaad, Peter. Goed, de 90s moeten we zeker brengen nog met de Pet Shop Boys straks. En Being Boring en misschien ook nog Coldplay met Up and Up. Maar wij blijven up, uiteraard. En we gaan nog door tot middernacht, hè, Peter, vandaag.
0: Ja, zeker
1: vast. Zie je het zitten om echt door te gaan.
0: Ja, ja, zeker vast, zeker vast.
1: Nog wakker genoeg.
0: Ja, zeker vast.
1: Ja, ik zie je al hier springen naast mij zo en met je handen in de lucht, dus... Het zal wel goed komen, denk ik.
0: Het zal goed komen. Ah ja, mijn collega trouwens, ik heb het al gezegd, mijn collega, dat is een cheerleader van de Antwerp Giants enzovoort. Die zegt ook, als ik moe word, dan doe ik een dansje. Ja, ik heb ook al gedacht van, dat wil ik eens zien, maar goed.
1: En waar kunnen de mensen dat dansje zien, Peter?
0: Je moet daarvoor naar de grote arena natuurlijk in Antwerpen gaan, waar de Antwerp Giants spelen. Hè.
1: Ja, als en waar, thuis kunnen spelen. Waar kunnen de mensen jouw dansje zien?
0: Naar mijn dansje. Dat is goed geheim, jongen. Dat is goed geheim.
1: Dat is mooi geheim. Oké. Nou, kijk. Goed. De 80's mogen we ook hier zeker niet vergeten, hè?
0: Nee, we gaan naar het godjaar 84 nu. Dat doen we met Duran Duran en Wild Boys. Wild Boys!

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: Iets na 11 geboren hier bij FM Goud Noord-Limburg met Eurythmics en Love is a Stranger. En natuurlijk dat bij de digitale radio van Limburg en met liefde voor Limburg. En Peter, jij hebt waarschijnlijk zeker en vast ook liefde voor Limburg.
1: Natuurlijk, ja. Voilà. Zeker en vast. Hè. Heel mooie streek trouwens. Hè.
0: Ja. En wat heb jij zoal bezocht in Limburg, buiten waar dan wij zitten nu in Peer, hè?
1: Ja, ik heb in Limburg heel wat al gedaan. Hè. Die Chinese torens bijvoorbeeld, daar ben ik ook al gaan wandelen. Ze hebben heel mooie natuurparken enzovoort. Domein van Bokrijk, daar ben ik zelfs als jeugd geweest opgegroeid, laten we zeggen. Mijn vriendin komt daar trouwens van achter in de tuin van Bokrijk.
0: Is ze geboren in de tuin van Bokrijk?
1: Ja, dat weet ik niet. Heb ik niet gevraagd.
0: Ja, want ik ken de huisjes nog van in Bokrijk. Zo heel gezellige huisjes. Misschien,
1: ja, en zeker in de zomer is daar ook heel wat te doen natuurlijk. In dat domein. Ja.
0: Mooi, mooi. Zeg Peter, by the way, ik heb iets gehoren zinderen over Facebook, Google enzovoort. Vertel eens, waar gaat het allemaal
1: over? Het is eigenlijk een beetje over Facebook dat het hem zo een beetje aan het rommelen is. Hè. Zeker een rechter heeft daar natuurlijk weer een uitspraak gedaan. Ze hebben een boete gekregen, Facebook, van nog eens 492 miljoen euro.
0: Oeh!
1: Ja. En dat komt er nog eens bovenop op een boete van 325 miljoen euro. Die ze al gekregen hadden van een jury maart. En de bedoeling is eigenlijk dat, dat ze dus de jonge gebruikers meer moeten gaan beschermen. Ja. Dus er zijn heel wat dingen. Dus de leeftijd moet ingeschat, beter ingeschat blijven. Likes moeten verborgen worden voor de mensen tot een bepaalde leeftijd. Dus als een kind jonger is dan 13 jaar, dan moet het profiel gewoon verwijderd worden. Moet het weg zijn. Maar ook bijvoorbeeld zo van die berichtjes links sturen enzovoort, na een bepaalde tijdstip zou moeten ingesteld worden. En het is zelfs zo dat als er dan ook berichten zijn of dat er gestuurd wordt naar romantische of seksuele dingen, zou het moeten zelfs door een menselijk persoon worden geverifieerd om dan in te grijpen.
0: Niet door een bot, menselijke door volwassen een persoon dan.
1: Ja. Ze moeten echt hun profielen ook hun zoekmethodes en wat is het allemaal aanpassen zodanig dat het beter voor de kinderen geschikt is.
0: Maar nu komt de vraag, Peter. Hoe gaat Facebook enzovoort controleren of die personen wel meerderjarig zijn? Want bij sommige instanties of sommige dingen moet je soms je identiteitskaart inscannen enzovoort. Ja. Hè, als je een rekening opent bij de bank enzovoort. Hoe zit het eigenlijk met Facebook?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Hoe gaan ze dat controleren?
1: Er is zelfs in Amerika een groot probleem om al gewoon te weten de leeftijd van wie dat er aan het surfen is of zo. Dus het mag in principe zelfs niet doorgegeven worden. Dus wordt heel moeilijk dan natuurlijk voor een Facebook of zo om daar recht naar te kijken. Nu, de Chinese sites die zijn daar eigenlijk wel heel erg in geworden. Ik weet niet of je al gekeken hebt naar bijvoorbeeld sites van Temu en Shein. Als je daar effectief iets hebt wat qua zelfs artikel een beetje aangebrand zou zijn of beeldje dat misschien iets te veel onthullend zou zijn, dan moet je al identiteitskaarten doorgeven of moet je dan een foto maken dat dan automatisch wordt getrakt dat je ouder bent en zo. Nee, daar zijn ze zeer veel verder dan zelfs onze Europese sites eigenlijk.
0: Ja, en voor de duidelijk, dus Temu, dat is een webshop uit China. En net zoals Chain en AliExpress en Alibaba enzovoort.
1: Ja, inderdaad.
0: Waar je dus producten kan kopen uit China, niet zo duur, maar wel een extra kost die er nu recent is bijgekomen.
1: Ze zijn goedkoper natuurlijk, langs de ene kant. Langs de andere kant is er nu door de Europese regelaars, laten we zeggen, is er dus een invoertax eigenlijk gebracht per artikelgroep dat je het doet, dat je 3 euro betaalt. Als je zelf artikel 2-3 keer bestelt, is het maar 1 keer dat erbij komt. Ja. Maar dat is een overgangsmaatregel om daarna dus effectief de invoerregeling dus volledig te veranderen.
0: Dus je moet eigenlijk toch iets voor meer, iets van meer geld of meer waarde kopen. Laten we zeggen, meer geld in totaal op je factuur, dan valt die 3 euro nog wel mee. Tenzij je iets koopt van 5 euro, dan ga je het natuurlijk
1: veel te zien als je zo een klein schoteltje voor in het aanrecht steekt van een halve euro op 75 cent. Dat ze vragen en daar komt 3 euro bij. Ja, ik vrees natuurlijk dat het dan wel een duur stukje wordt. Maar
0: misschien een laboebo valt nog wel mee.
1: Dat zou kunnen. Ja, dat zou misschien wel kunnen. Maar ik denk niet dat ik zoiets ga kopen, een laboeboetje.
0: Ja, oké, goed. Bedankt voor het nieuws, Peter. Alleszins, we gaan door met de muziek. En wat staat er allemaal op ons programma, Peter? Wat hebben wij meegebracht?
1: Straks krijgen we Tarkan, Mayday, ook Olivia Dean, Urge Overkill, Wham, Blondie, Wang Chung, Jimmy Somerville, Chris Kapp en Cock Robin.
0: Absoluut. We gaan nu naar de Nillies, na 2007 met Plain the White Tees en Hey There Delilah.

0: geweest. YD's met Hey There, Delilah uit 2007. Daarvoor nog wat 80's werk. En dat van de Eurythmics met Love is a Stranger.
1: Inderdaad, Peter. En is dat zo? Love is a Stranger?
0: Ja, dat kan voor sommige mensen zo zijn, ja.
1: Ja, want ja, ik kan me dat voorstellen. Love is a Stranger. Ja, er zijn toch wel heel veel, tegenwoordig ook eenzame mensen, ja, vind ik toch wel. Want we mogen niet vergeten, en ik zeg het nogmaals, wat ik vroeger ook heb gezegd, en dat is zo, wij zitten op een kanaal in het ziekenhuis, ja, in Limburg. Mm-hmm. Dus de mensen in het ziekenhuis kunnen ons horen, maar daar liggen toch heel veel mensen eenzaam. Hè? Die krijgen misschien wel bezoek, maar dan toch, voor de rest lig je daar op de kamer. Hè?
0: Ja. Ja, dat klopt. Toch, dat klopt. Maar zelfs in een relatie kan je eenzaam zijn.
1: Ja. Absoluut. Ja. Dus wij steunen natuurlijk iedereen die zich eenzaam voelt. Je zult je niet meer eenzaam voelen, want wij denken aan jou en we proberen goede muziek te brengen. Dus we gaan jullie allemaal niet vergeten. Hè? Dat is toch een mooi gebaar, denk ik, aan de mensen die zo eenzaam zijn.
0: Mooie noot, ja.
1: Voilà. Goed, goede muziek krijgen we straks alweer. We gaan naar 1985, dat met Mai Tai en History. En we krijgen nog nieuw werk van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En nog een verrassingsplaat van Urge Overkill. Maar wat anders, de 90s moeten we zeker even draaien hier. Blijven aangekluisterd, hè? Want we zijn alle twee 90s van Peter. We moeten het toegeven.
0: Ja.
1: Dus mogen ze niet vergeten. Het zijn bijna Annelies trouwens.
0: Ja, bijna Annelies. Zo'n paralreep. We gaan naar Tarkan, natuurlijk.

25 jaar Vostersfeesten in Bree. Op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama Sjasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest. Met die Batse kratsers, dorpsvrienden, Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggenband, Bernd, Erwin van het Merkuur, Nipo, Frans Teunus, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus Glam Rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets, vostertfeesten.be.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
0: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
3: Deco, deco, ramen en deuren en poorten.
4: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
7: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
9: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is STICO.
10: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
11: FM Goud.
12: Nergens klinkt de zomer zoals hier.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Ik ben Marleen Kaufman, ik ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

0: Bush, Overkill en Girl, You'll Be a Woman Soon was die verrassingsplaat uit 1994. Voor nog dat nieuwe werk van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En uit 85 nog Mai Tai en History en natuurlijk die Tarkan met Siki Dim. Peter, voordat we verder gaan met de muziek, er valt nog wat te vertellen. We hebben slecht nieuws. Niet over ons, maar er is toch wel slecht nieuws.
1: Ja, inderdaad. Wie dat de Britse muziekproducent William Orbit kent, die is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie van de veelvuldige Grammy-winnaar dus ook vandaag pas bekendgemaakt. En hij werkte gedurende zijn loopbaan dus aan tientallen hits met onder andere Madonna. Maar,
0: die hebben daar straks gedraaid, vorige uur.
1: Ja, die hebben daar straks gedraaid, want ze haalde Madonna in 98 groot succes met de plaat Ray of Light. En die werd bekroond ook met 3 Grammy Awards. En tijdens de prijsuitreiking verschenen zelfs 2 samen op het podium. Prezen zangeres Orbit aan voor visie en ook genialiteit. En later werden die ook samen met Madonna aan de albums Music en MDNA. Nu, het is niet alleen met haar dat er natuurlijk gewerkt is.
0: Met wie heeft de producer nog gewerkt bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld met Spice Girl Melanie C. Daar heeft hij mee gewerkt. Het is een eer geweest om met zo'n geweldige man trouwens te werken. Want hij hielp haar aan haar solo-debuutalbum Northern Star uit 1999. Als ik nog eens even verder kijk, wie hebben dan nog? Sister Bliss van Faithless noemt de producent ook een genie en een pionier. Zonder hem had ik nooit een leven in de muziek gehad. Blur, die heeft ondertussen ook een gebroken hartje gedeeld bij de albumhoes. En van plaat 13, die dus een band met Orbit maakte. Dus ja, de man is dus overleden. En ja, heel wat gemoederen die natuurlijk naar boven komen bij heel wat artiesten nu. Hè.
0: Ja, en is er al een reden van waaraan hij is overleden misschien?
1: Nee, ik heb geen reden direct gezien. Het is wel het feit dat ze het hebben meegegeven, de mensen. Ik ben eens even kijken of dat er iets... nee, het is gewoon dat ze zeggen van dat ze de privacy van de familie een beetje willen respecteren en van de dichte vrienden.
0: Blijkbaar is hij wel overleden, Peter, op 23 juli 2026.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, in zijn woning. Ja, voilà. Ja. Maar het is niet bekendgemaakt. Ja, ja. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.
0: Nee, staat eigenlijk ook op Instagram. Mm-hmm. Ja, het laatste berichtje. Als je hem, je kan hem volgen op Instagram. William Orbit. En dan kan je al... vooral heeft vooral veel bloemen en veel afbeeldingen gedeeld. Zie ik hier. En ook nog wat anders. En het laatste bericht is... helaas zijn overlijden. We kindly ask that the privacy of William's family and close friends are respected during the difficult time.
1: Voilà. Dus
0: we moeten de familie uiteraard respecteren. Bedankt Peter voor dat nieuws. Voilà, goed. We gaan over naar goede muziek alweer, want de 90's komen hier weer terug naar 1999 straks met Blondie en Maria. Dat komt er eigenlijk toe van pas, want daarmee hebben we een kruisteken gemaakt en Maria komt hier absoluut toch wel, eigenlijk als geroepen. Maar goed, de 80's mogen we ook niet vergeten. Even een duikje naar de 80's. De kast in, Peter, come on.
1: Ja, we gaan de kast in. En als ik in slaap val, dan moet je mij komen wakker maken.
0: Met een koffie.
1: Ja, inderdaad. Naar het jaar 84 gaan we dus met Wham. Wake me up.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.

0: in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04. Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
1: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@evengoud.be.

0: Blondie en dat met zijn Maria. Ervoor nog wat met Wake Me Up Before You Go Go uit 84.
1: Ja, Peter, jij bent nog steeds helemaal wakker.
0: Ik ben nog altijd wakker, waarom?
1: Dankzij de lekkere koffie bij FM Goud Limburg.
0: Ja, zoiets, hè? Ja, inderdaad.
1: Vooral, want koffiemachine doet het fantastisch. Ja, ik begeef mij eigenlijk naar de koelkast voor limonade, maar bon.
0: Ja, maar als er een koffieautomaat is, dan is Peter er ook.
1: Voilà, kijk eens aan. Ja. Trouwens, Peter, van koffie naar iets anders. Jij wou nog over iets wat nieuws geven.
0: Ja, heb jij meegespeeld met de lotto?
1: Ik speel helaas niet op de lotto, want ja, het is toch, ik win nooit. En ik vind dat mensen geld weggesmeten, maar ja, is het echt weggesmeten?
0: Enfin, blijkbaar wel voor een Belgische speler weer niet, want blijkbaar zou er weer eentje met Euromillions gewonnen hebben.
1: Aha.
0: En het zou voor een cijfer zijn van 111 miljoen euro. En dat is de tweede keer in iets meer dan een maand tijd trouwens dat een Belg een gigantisch bedrag opstrijkt. Want zelfs tevoren is het al een paar keer voor een Belg uit de bus gekomen. Dus vandaag, gisteren 7 augustus, dan was het dus een jackpot van 111 miljoen euro die te winnen was. En,
1: vandaag zijn we 7, hè?
0: Ja, vandaag. We zijn vandaag 8.
1: 7.
0: 8.
1: Oei, dan heeft men... bij mij zegt hij 7.
0: Bij u zegt hij 7, maar het is vandaag 8.
1: Ja, juist. Ja, hij is een dag te laat. Inderdaad.
0: Oh my,
1: Windows toch niet eens. Oké, helemaal verkeerd.
0: En een Belgische speler heeft dus dat bedrag 111 miljoen 58.174 euro gewonnen.
1: Ja.
0: En als je de winnende nummers even wilt checken, als je dan toch een formuliertje hebt gehad. 26, 29, 35, 38, 47. En 2 sterren, dat was 1 en 2. Maar goed, er is ook nog een Belgische speler die de 4 cijfers en 2 sterren juist had. En dat is dan weer goed voor 2605,30 euro. Kijk eens aan.
1: Nou, wat als die gewonnen heeft en de winnaar is niet bekend? Wat dan?
0: Wel, ik geloof dat 6 weken is of zo. Misschien met een echt gewonnen pot dat je iets langer mocht hebben. Maar anders gaat dat gewoon terug de pot in.
1: Ja, nee, hè. Niet leuk.
0: Pech.
1: Ja, pech. Dus ga jij nog... misschien ben jij een van die winnaars, Peter.
0: Ja, maar dan zien ze mij hier dus wel direct niet meer terug, want dan ga ik eens even op een onbewoond eiland zitten.
1: Ja, ik dacht het ook. Ja. Er is ver weg van hier. Maar jij gaat toch FM Goud hier niet in de steek laten.
0: Ik zal een radiootje
1: hier helemaal alleen.
0: Ik zal een radiootje meepakken. Ik zal naar FM Goud luisteren.
1: Ja, dat is prima, Peter.
0: Ofwel moet je maar een lijntje leggen, hè. Dat kan ook, hè.
1: Een lijntje
0: leggen en dan kan ik nog altijd iets zeggen, hè.
1: Ja, een communicatielijn bedoelen we dus.
0: Ja, tuurlijk. Ja, welk ander lijntje. Dat zei die vis ook, dat hem zei van dat hem er high van werd.
1: Ja, de vis. Ja. Goed, Peter, volgende week zijn we alweer terug met de nieuwe editie van de hit van Goud. Ja, ik ging zeggen de hit van Goud. Tussen inderdaad 9 uur 's avonds en middernacht. Met alweer allemaal goede muziek. We gaan weer van alles meebrengen. En ook nog veel meer ander nieuws. Want er komt nog helemaal actuar volgende week er ook een beetje bij. Zo ben je ook helemaal ingelicht wat er allemaal gebeurt op social media enzovoort in de mediawereld met de BV's en alles en nog wat erop. Dus daar gaan we jou... Peter zorgt daar zeker voor, hè Peter?
0: Ja, dat komt in orde.
1: Voilà. Goeie muziek gaan we nu nog brengen. En dat straks misschien nog uit de 90s Jimmy Somersville. Maar alleszins wat leuks uit de 80s.
0: We gaan naar het grote jaar 84 deze keer. Dat doen we met Wang Chung en Dance All Days.
1: Ik zou zeggen aan iedereen, maak er nog een fijne zaterdag van. En een fijn weekend. Volgende week zijn we weer terug. See you. Bye bye.

Kennemerland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Westboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe...

0: laat je verrassen door een energieke K-pop-show. Bobbejaanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

speciale Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+. En online via fmgoud.be/Tenerife. Of via de gratis FM Goud app.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon.